op andere in mijn trekkoer. Als dat er staan, dan verdienen we het eerste geld op de bijl. En stroomt er staan die alles, maar kieken gewoon de wens. En paard hem alles aan.